0: Ricky.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Merci. Sus jij daarvan houdt.

0: Yo, Starseed.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan. Oh.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.

En dat natuurlijk Elvis Presley daar met Can't Help Falling in Love with You. Ja, dit brengt mij nou naar, dat is nou mijn aansluiting bij die duurste item, the most expensive something in die wereld. Nou, ons het nou al baie goed gehad hierdie week van die duurste hond, die duurste pizza, die duurste dit, die duurste dat. Maar ek wonder of jy sal kan aflei van hierdie love songs, wat die duurste, the most expensive wedding, die duurste troue in die wêreld tot op datum was.

Lekker even een keer daar van Mango Jerry. Kan je gluren daar? Mango Jerry met Pick It Up. Ik hoop vandaag in. Splinter niet een kraakvars. Ja, natuurlijk. Kom eens, kijk gewoon vinnig voor jou naar die verkeer. En dan moeilijk kan ons nog een nieuwe liedje nemen, internationale treffer, voor 5:00 vanmiddag. Door 5:00 is het niet tijd. Als ik wat op die paai aangaan, hier die verkeersverslag aan ons verskaf door iTraffic. Kijk ons, begin bij die begin, zoals we altijd zeggen, let's start at the beginning. En die begin is natuurlijk hier zo net na 4:00, ons het rukje terug met jou gepraat. Of net voor 5:00 eerder, als we het zo'n beetje nader bewegen aan 5:00 wat hierdie verslag aan betreft. Westkaap en Kaapstad op die Indian ingaande, die afrit bij McIntyre straat, stilstaande voertuig op die Indian ingaande bij daar die afrit. Die linkerskuur van die pad is geblokkeerd. En kom ons kijken of ons kan terugkomen in ons eigen area toe, voordat ons aangaan met die rest van die provincies. Gauteng, die Indian Daniel Berg snelweg in een noordelijke richting, die afrit vanaf Linwoodweg. Daar was een ongeluk daar op die Indian Noord, daar bij Linwood, die skouwer van die pad wat zo pas toegemaakt is. Ook op die R21 hier in Gauteng in een noordelijke richting, die afrit vanaf Griffithsstraat, stilstaande voertuig op die R21 Noord, bij daar die afrit. Die N12 zuidelijke voorbijgang in de oostelijke richting, afrit bij de Emien Noord, stilstaande voertuig op de N12 Oost, daarbij Uncle Charlie's. Lijkt me dus al wat die verkeer aan betreft. Geen andere ernstige verkeersproblemen aangemeld. Die KwaZulu-Natal het net stilstaande voertuig aangemeld op de N3 Zuid. Dus daar die afrit vanaf Paradise Valley. Lijkt me net voorzichtig.

0: Ja, jij is bij welkom om ons boogte te brengen van verkeersproblemen. Als daar wel is, is je bij welkom om ons boogte te brengen daarvan. Ons zal mooi daarna luisteren. Hier is nog een nieuwe vrijstelling van Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance. Ik neem aan, dus Leave Me on the Dance vlog.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: της FM Nice.
1: Prezadelijke goedemiddag aan jou, dit was zo pas 5 uur, je is ingeschakeld op Artis FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio, dus tijd voor jouw 5 uur nieuws.

0: Hier is Kankel bij Artis FM. Hier is ook natuurlijk rechtstreeks vanmiddag samen met jouw stasie hier bij ons. En ook de luisteraars van Riebeek Valley Radio. Goedemiddag, welkom daar vanuit Riebeek West in die Westkamp. Ons gaan net hierna, breng ons veel boogte met die, al die nieuwe Afrikaanse muziek en nieuwe vrijstellingsvrijdag. We moeten eerst net die formaliteit te afhandel, soos die nies en die weer, streeks weer nou en net na die streeks weer vinnige handelsbreek. En dan kom ons terug met vandagse nieuwe vrijstellings. Nou, kom ons kijk vandag naar die streeks weer vir hierdie naweek. Gaan zaken beter raak? Volgende week gaan een baie warmere week wees. Ek gaan over jou sê wat in harte bespoort gaan gebeur. Met temperaturen gaan klim tot soveel as 28 volgende week. Kan jy het glo. Maar hierdie naweek, kom ons kyk het gauw vinnig wat harties aan betref. Ek ben net die rechte voorspelling hier voor my kry. Wat harte bespoort aan betref. Morgen zaterdag minimum van 5, maximum 22. Ja. Zondag 6, 24. Nee? En dan begin die warmer weer maandag. Om jou idee te gee, maandag 27, 8 in die ochend 27 die dag, 9, 29 dinsdag, 29 ook voorspel voor woensdag en donderdag selfs ook 29. Lekker warm daar aan harties, hierdie week wat kom. Die luisteraars van jou stasie wat saamkeur daar van het Brackenfell, hoe lyk sake daar by julle in die Weeskap, hierdie naweek, vrijdag, dis vandag. Kom ons los vandag, maar kom ons kyk na morgen. Een minimum van 8 en een maximum van 19. Morgen, dis dan bewolk daar in Brackenfell. Sondag gedeeltelik bewolk, 11-19. Maandag 11-19. Kom ons stop nou eerst net daar vir die naweek. Daar is geen reden in die vooruitzicht nie. Die ouwens van Riebeek West, ons luisteraars van Riebeek Valley Radio, het saamkuier. Morgen, saterdag 8-21 bewolk. Sondag gedeeltelik bewolk 29, maandag 29. So, matige temperature, wat wacht op die Weskaap? Dis al wat ons weer aan betref, kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan sit nieuwe vrijstellingsvrijdag.
1: Raai, raai, Riepa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

en hartelijke goeiemiddag aan jou. Baie welkom, 20, amper kies 20 minute na 5. Tyd se nuwe vrystellings Vrydag. Goeiemôre. Ons doen al daarin niets Afrikaanse muziek. En as ons nie tyd kry vir allemaal nie onthou, morgen middag tussen 3 en 5 in die Focus Lunch Top 20 sal ons nog nuwe vrystellings vir jou spelen.

0: Kom eens kijken wat gebeurt op die nieuwe vrijstellings radar. Die liedje is ook vroegdag vrijgesteld. Die Heels Fantastisch in Taché. Wat samengespannen met hierdie ene Sonder Jou is Sonde. Kraak vast op jou radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Verder in de kraakvaart daarin van CHXRL, dat is die groep zijn naam. Biggie Beter. Als u ook geluisterd naar Dassie Hartseis, wat ook splinterlied in kraakvaart is. Net voor dit. Nieuwe vrijstellingsvrijdag, elke vrijdag op jouw radio tussen 5 en 6 namiddag. Hier liggies wat benoemd mag worden van speellijst, maar ook uiteraard als je hem weer hoort op een zaterdagmiddag mag je hem benoemen voor die top 20. Ons proberen om zo 2 of 3 liedjes in een rij voor jou te spelen. Ons tijd is een beetje beperkt, anders gaan ons niet genoeg tijd in. Maar ons zal die liedjes waarvoor ons niet tijd in, die ook weer voor jou dan speel tussen 3 en 5 morgenmiddag. Ja, kom eens kijken wat is volgende hier, want de nieuwe vrijstelling zijn bedrijf. Kom eens doen, gauw weer 3 voor jou. Ja, een van die liedjes is al laatst, vind ik vrijgesteld, maar eerst vandaag op Hartlieds FM goed gekeerd op ons speellijst. Zo, 3 in een rij, Arnold de Wit, Boer op jouw land. Er Chris Rij, vandaag vrijgesteld, liedje met die naam van Blauw Ketelkie. En dan laatstens Pieter Prys met Bedaren, Splinterniet en Kraakvars.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hartlieds FM.